0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei sterk af. Ook zonneparken en zonnepanelen op bedrijfsdaken groeien minder snel. Financiële opbrengsten staan onder druk door het volle stroomnet. De politie is met geel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 9 uur 's avonds binnen, in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen dat er echt is geschoten. Een oproep om binnen te blijven is niet bevestigd. Nu nog het weer. De komende uren is een enkele bui mogelijk. De lucht blijft meest bewolkt. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft de komende uren rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei sterk af. Ook zonneparken en zonnepanelen op bedrijfsdaken groeien minder snel. Financiële opbrengsten staan onder druk door het volle stroomnet. De politie is met geel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 9 uur 's avonds binnen, in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen dat er echt is geschoten. Een oproep om binnen te blijven is niet bevestigd. Nu nog het weer. De komende uren is een enkele bui mogelijk. De lucht blijft meest bewolkt. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft de komende uren rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. De groei van zonne-energie in Nederland vlakt af, meldt de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Vooral bij huishoudens en kleine bedrijven neemt de groei sterk af. Ook zonneparken en zonnepanelen op bedrijfsdaken groeien minder snel. Financiële opbrengsten staan onder druk door het volle stroomnet. De politie is met geel eenheden naar een woonwijk in Nijmegen gegaan na een melding van schoten. De melding kwam iets na 9 uur 's avonds binnen, in de omgeving van de Hengstdalseweg. De politie heeft geen aanwijzingen dat er echt is geschoten. Een oproep om binnen te blijven is niet bevestigd. Nu nog het weer. De komende uren is een enkele bui mogelijk. De lucht blijft meest bewolkt. Er waait een matige zuidwestenwind. De temperatuur ligt nu rond 20 graden en blijft de komende uren rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. Nu nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het meest bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zoran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. Nu nog het weer. Vanmiddag en vanavond blijft het meest bewolkt. Lokaal kan een bui vallen. De temperatuur blijft rond 19 graden. Er staat een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het weer rustig en droog. De temperatuur blijft rond 19 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Voorzichtig aan beginnen de eerste files van de ochtendspits te verschijnen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, met geen 10 minuten aan oponthoud.
3: Joey Coeyvoets. En zo is het dinsdagochtend, de 8e van september. Joey Coeyvoets hier bij de ochtendshow. We beginnen met Demis Roussos. Ik

Wall Street Shuffle ging over de Wall Street natuurlijk in de New York. NCC was dat. En Petula Clark, Don't Sleep in the Subway. Nou, over ditzelfde New York gesproken heb ik ooit wel eens gedaan. Een heerlijk avondje, flesje wijn in New York. En dan met de Subway naar huis. Totdat er een man voor me stond. Die tikte me aan en zegt, this is the end of the track. En toen mocht ik eruit.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Jongerenbank Buut begint een campagne om ouders en tieners te waarschuwen voor TikTok-shop. Gebruikers kunnen producten uit filmpjes direct kopen en afrekenen zonder de app te verlaten. Volgens Buut is de leeftijdsgrens van 18 jaar makkelijk te omzeilen. De bank wil het gesprek over de gevaren op gang brengen. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft het weer rustig en droog. De temperatuur blijft rond 19 graden. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Maggie May was dat, Rod Stewart, Feel Good Radio. Zo is het 8:05 geweest op de dinsdag 8 september vandaag. Laten we eens een liedje doen van de Nederlands makelij, maar dan wel in het Engels. Patricia Pai is dit, Living Without You.

0: You Make Me Feel Brand New. Daar kennen we de stylistics van. Maar ook deze, Let's Put It All Together, was een hit in 1974. Fijn dat je erbij bent. Dit is de zender die jou elke dag lekker wakker maakt met de ochtendshow. En heel veel fijne liedjes uit de 60s en 70s. Als je er eentje wil aanvragen, dat kan. 06-5139-5139. Dat is de WhatsApp. 06-5139-5139.
1: Daddy was a cop on the east side of Chicago.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dagelijks leven werd in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg door duurdere vakanties in het buitenland en een hogere gasprijs. Buitenlandse uitgaven waren 7,4% duurder. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Dan hebben we nog het weer. De komende uren is regen mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment ligt de temperatuur rond 19 graden en die verandert nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoet.
4: Ja, heerlijk wakker worden doe je met dochtertje van Feel Good Radio. Het is 8 uur geweest. He is the greatest dancer, Sister Sledge.

The New Seekers of Feel Good Radio, Back Steel or Borrow. Het was 1972. En van de 70s gaan we door naar de 60s. Ja, deze man speelde veel van zijn instrumenten samen, zelf. Hij scoorde hele grote hits mee. Ik heb het over Stevie Wonder. And I Was Made to Love Her, Feel Good Radio.

Nick Simone was dat en I Got Noah, I Got Life. En ook nog Cat Stevens en Lady Darbanville. Dit is Feel Good Radio 60s en 70s. Samen wakker worden nu met Queen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het dagelijks leven werd in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg door duurdere vakanties in het buitenland en een hogere gasprijs. Buitenlandse uitgaven waren 7,4% duurder. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. De zwarte dozen van een vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zijn gevonden. Het toestel schoot zondag op de internationale luchthaven van Miami van de landingsbaan en botste op meerdere voertuigen. Daarbij kwamen zeker 5 mensen om het leven. 5 mensen raakten gewond, van wie 3 in kritieke toestand. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is regen mogelijk, al blijft het op veel momenten droog. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Op dit moment ligt de temperatuur rond 19 graden en die verandert nauwelijks. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Kwart voor negen, bijna op de dinsdagochtend. Het is 8 september vandaag. Feel Good Radio staat daar met alleen de mooiste herinneringen die je kan ophalen uit de jaren 60 en 70. 20 jaar popmuziek hoor je bij ons elke dag. Met er straks nog Casey in de Sunshine Band, Get Down Tonight, Diana Ross en de Supremes, die hoor je nog. En Reflections. En totdat het zover is, ja, mooi plaatje voor de ochtend. We gaan naar 1977. Hier is Al Stewart en The Year of the Cat.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten een brandbrief gestuurd. Ze vragen om maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Volgens ondernemersorganisatie ONL is het code rood door minder vertrouwen en hogere kosten. ONL wil minder regels en noemt de aanpak van schijnzelfstandigheid, loontransparantie en de vrachtwagenheffing. Het dagelijks leven werd in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg door duurdere vakanties in het buitenland en een hogere gasprijs. Buitenlandse uitgaven waren 7,4% duurder. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosieven. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft ongeveer 19 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De wind blijft de komende uren uit die richting komen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Coeypoets.
4: En zo is 9 uur geweest. Lekker dat je erbij bent. Dit is de zender met de meeste luisteraars. Feel Good Radio.

0: komen zoveel leuke liedjes binnen via de WhatsApp 06-5139-5139 voor de ochtend om lekker te draaien voor je op de radio. Vincent, die wil straks graag een liedje horen van de Rolling Stones. Maar eerst hoor je Ramses Shaffi.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

hart verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Nederlandse MKB-ondernemers hebben het kabinet Jetten een brandbrief gestuurd. Ze vragen om maatregelen om het ondernemersklimaat te verbeteren. Volgens ondernemersorganisatie ONL is het code rood door minder vertrouwen en hogere kosten. ONL wil minder regels en noemt de aanpak van schijnzelfstandigheid, loontransparantie en de vrachtwagenheffing. Het dagelijks leven werd in augustus gemiddeld 3,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg door duurdere vakanties in het buitenland en een hogere gasprijs. Buitenlandse uitgaven waren 7,4% duurder. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 misleid over de luchtkwaliteit. Dat blijkt volgens de New York Times uit documenten die burgemeester Zohran Mamdani vrijgeeft. 10 maanden na de instorting van de torens van het World Trade Center zat er nog asbest in de lucht, tot op 800 meter afstand. Bij een explosie op een legerbasis in de Boliviaanse plaats Viacha zijn 9 mensen omgekomen. Het is onbekend hoeveel mensen nog vermist zijn. De explosie was vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt onderzocht. President Rodrigo Paz houdt rekening met een ongeluk door verkeerd gebruik van explosie. Dan hebben we nog het weer. De rest van de dag wordt het onbestendiger met kans op een bui. Het blijft ongeveer 19 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het zuidwesten. De wind blijft de komende uren uit die richting komen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lekker, This Is My Life hoorde je in het vorige half uur nog van Shirley Bassey. En deze mag er ook zijn. Ich bin wie du, een beetje uit hetzelfde kaliber natuurlijk. Van hetzelfde kaliber. Marianne Rosenberg was dat. Lekker vrolijk wakker worden op de dinsdagochtend. Het is 9:55. En straks nog voor je. Sniffen de tears. Lee Dorsey komt eraan met Working in the Coal Mine. Maar nu eerst Bridge Over Troubled Water. Simon & Garfunkel.

to answer is I agree. But then I've got

Feel Good Radio draait ze de hele dag. 20 jaren popmuziek. Mooie herinneringen ophalen tijdens de ochtendshow. En straks na 10 uur kan je herinneringen ophalen met onze collega's van de bellijn. Als je het leuk vindt om even te kletsen, gewoon ouderwets te kletsen, kan je bellen met 085-8200-899. Dat is het telefoonnummer van de studio hier bij de bellijn. 085-8200-899. Gewoon even gezellig kletsen, kan je zometeen doen vanaf 10 uur.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Bessie en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

Ja, was een grote hit voor deze man in de jaren 70. Albert West en Jeannie Come Lately hier op de dinsdagmorgen van Feel Good 60 & 70. Goedemorgen zeg. Wat was dat lekker wakker worden net met de ochtendshow van Joey. Ik heb goed nieuws voor jou. Hij is een morgenochtend weer. Je kan je wekker weer zetten. Hij heeft het ook al gedaan. Maar waarschijnlijk net iets eerder dan jij. Hi, ik ben Erwin. Ik ga je 3 uur van maken op de dinsdagmorgen van Feel Good 60 & 70. En het mooiste uit de jaren 60 en 70.

0: Feel Good 60s and 70s. Ken je deze nog?
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: 11 uur geweest op onze dinsdagmorgen. Er is heel veel verse koffie en er zijn ook prachtige platen. Ook fijn, man. Dit is Wild Cherry.

Dat is de zanger van Smokey. En die heet Chris Norman samen met de Suzy Quattro. Dat heerlijke duetje dat eind jaren 70 heel vaak te horen was op de radio. Stumbling In hoorde je op de dinsdag van Feel Good 60s en 70s. Ach, ik vind het altijd zo moeilijk. Een liedje uitkiezen uit het oeuvre, het repertoire van de Isley Brothers. Ze hebben zoveel moois gemaakt. Oh man, maar deze is het geworden voor vandaag. Zet hem harder voor.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

kennen de man ook van Rhinestoned Cowboy. Dat was zijn grootste hit in de jaren 70. Maar deze is ook weer eens leuk om te horen. Glen Campbell was dat hier. En Southern Nights. Zo, die had ik echt lang niet gehoord, zeg. Goedemorgen, Feel Good, 60s en 70s hier op dinsdag. En zometeen de tweede lunch van de week. En nu de Motors.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio. Erwin van der Bliek.

Dat is Lucifer met Margriet de Eshuis natuurlijk. Hè. En House for Sale hier op de dinsdagmiddag. Zo mensen, de lunch is gearriveerd. Hij ziet er weer bijzonder smakelijk en vooral ook gezond uit vandaag. Dat is goed nieuws natuurlijk. Hè. Mocht je ook aan het smikkelen zijn, geniet er lekker van. En jou ook vandaag is weer geregeld. Een perfect begeleidend muziekje voor de lunch. Want dan smaakt hij namelijk veel en veel lekkerder. Zo meteen hier, Aretha Franklin en nu...

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esme Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Broek.
3: Ze hebben veel rust in de nummers, maar vandaag gaan wij lekker beginnen met een rammetje van de Eagles. Ook een keer fijn. Dit is Heartache Tonight.

Dat is Gloria Gaynor. Geen feestje zonder deze plaat. En je zou als DJ deze plaat toch vergeten zijn mee te nemen. Ja, dan kun je inpakken, denk ik. Ja, I Will Survive van Gloria Gaynor. Zeker wel. Goedemiddag. Het is de dinsdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Ik ben even. Ik ga je tot 7 uur weer vermaken met het mooiste uit de jaren 60 en 70. En dit blijft gewoon een van de mooiste songs van de 70s. Het

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid bij Nederlandse jongeren een zaak van de lange adem. 39% van de 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen. Thiele wil de dalende lijn binnen 3 jaar ombuigen. Ze wil over 3 jaar betere resultaten zien. ASML werkt samen met TSMC en Samsung aan grotere maskers voor de nieuwste chipmachines. Die maskers bepalen het patroon op halfgeleiders en moeten de productie van de geavanceerdste chips voor chipmakers productiever maken. ASML wil in 2031 proefdraaien. 2 jaar later moeten de maskers worden ingezet. De AEX-index is dinsdag voorzichtig begonnen. Kort na de opening stond de Amsterdamse hoofdindex 0,1% hoger op 1116,94 punten. Chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren na eerdere winsten. Ook olie werd duurder door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. De midcap daalde 0,2%. Tineke Huizinga verlaat na de Eerste Kamerverkiezingen de senaatsfractie van de ChristenUnie. Ze leidt die sinds 2021 en wil na 8 jaar in de Eerste Kamer de verantwoordelijkheid overdragen. Haar opvolger is nog niet bekend. Tot aan de verkiezingen blijft ze fractievoorzitter. Dan hebben we nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt. De matige wind komt uit het zuidwesten. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

opgenomen bij de glasbak. Dat kun je wel horen, een feestje gehad. Peter Koenewijden komt van dat dak af als dat hier bij Feel Good 60's en 70's. Goedemiddag, ik heb even een vraagje aan je. How do you do? Goed? Oh, dat is fijn. Dit zijn Martin McNeil.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Rianne Letschert begint de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens het Commissariaat voor de Media houdt de omroep zich structureel niet aan de wet. De omroep mag eerst reageren. Letschert zegt die reactie zorgvuldig te wegen voordat ze een definitief besluit neemt. Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar de straat van Hormuz gestuurd. Het team beoordeelt daar de veiligheid. Volgens het ministerie van Defensie betekent dat niet dat Zuid-Korea troepen gaat inzetten. Het land ontkent ook Amerikaanse druk om voor november een besluit te nemen over een missie bij de Iraanse kust. Friesland heeft over 25 jaar een groot extra gemaal en extra waterberging nodig om overstromingen te voorkomen. Dat concludeert Wetterskip Friesland na onderzoek naar klimaatverandering. Door de stijgende zeespiegel en nattere winters kan het waterschap straks niet genoeg water naar zee afvoeren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is geraakt. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag na een wapenstilstand. Daarbij vielen 3 doden. In andere Russische regio's vielen bij droneaanvallen ook 3 doden, volgens de Russische autoriteiten. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt momenteel regen. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren stabiel rond 17 graden. Ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brink.
4: En zo is het alweer 5 uur geweest op de dinsdag van Feel Good 60s en 70s. Ik heb zin.

En weer zit hij grijs op het gezicht. En dat komt gewoon door de muziek van deze mensen. The Middle of the Road uit de jaren 70. En Soleil, Soleil. Ja, ze maakten echt alleen maar vrolijke nummers. En die kun je hebben gewoon, hè, op dinsdagmiddag. Ja, oké, ik weet het. Het is geen maandag, maar er is geen reglement. Ja, dat zegt dat je het plaatje niet op andere dagen ook mag draaien. Dit blijft natuurlijk een juweltje. Eigenlijk best wel zonde dat ik door een prachtige intro heen praat. Sorry, ik zal het volgende keer niet doen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister Rianne Letschert begint de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens het Commissariaat voor de Media houdt de omroep zich structureel niet aan de wet. De omroep mag eerst reageren. Letschert zegt die reactie zorgvuldig te wegen voordat ze een definitief besluit neemt. Zuid-Korea heeft een onderzoeksteam naar de straat van Hormuz gestuurd. Het team beoordeelt daar de veiligheid. Volgens het ministerie van Defensie betekent dat niet dat Zuid-Korea troepen gaat inzetten. Het land ontkent ook Amerikaanse druk om voor november een besluit te nemen over een missie bij de Iraanse kust. Friesland heeft over 25 jaar een groot extra gemaal en extra waterberging nodig om overstromingen te voorkomen. Dat concludeert Wetterskip Friesland na onderzoek naar klimaatverandering. Door de stijgende zeespiegel en nattere winters kan het waterschap straks niet genoeg water naar zee afvoeren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dat een magazijn is geraakt. Rusland hervatte de beschietingen in de nacht van maandag op dinsdag na een wapenstilstand. Daarbij vielen 3 doden. In andere Russische regio's vielen bij droneaanvallen ook 3 doden, volgens de Russische autoriteiten. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt momenteel regen. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. De temperatuur blijft de komende uren stabiel rond 17 graden. Ook de komende uren blijft neerslag mogelijk. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. De Europese Unie heeft geen eensgezinde aanpak van illegale tabaksproductie en handel. De Europese Rekenkamer zegt dat verschillen in regels en straffen illegale tabak aantrekkelijk maken voor criminele netwerken. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de Europese markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt nu regen of andere neerslag. Het is 18 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op regen. De temperatuur schommelt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Bliek.
3: En zo is het alweer 6 uur geworden. Breekt de dinsdagavond aan en is mijn laatste uurtje radio alweer begonnen.

De Michael Zeger Band en Let's All Chant. Eind jaren 70 heel vaak te zien op tv in een promotiespotje voor het Veronica-blad, kan ik me nog herinneren. Laatste uurtje van de show is begonnen. Het is dinsdagavond en Stevie Wonder is op de radio. Ever.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De
1: Bellijn. Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. De Europese Unie heeft geen eensgezinde aanpak van illegale tabaksproductie en handel. De Europese Rekenkamer zegt dat verschillen in regels en straffen illegale tabak aantrekkelijk maken voor criminele netwerken. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de Europese markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt nu regen of andere neerslag. Het is 18 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op regen. De temperatuur schommelt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. De Europese Unie heeft geen eensgezinde aanpak van illegale tabaksproductie en handel. De Europese Rekenkamer zegt dat verschillen in regels en straffen illegale tabak aantrekkelijk maken voor criminele netwerken. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de Europese markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt nu regen of andere neerslag. Het is 18 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op regen. De temperatuur schommelt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Op een enkele plek loopt het verkeer nog vertraging op. Er staat nog 40 kilometer file in de regio. De langste op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, rijdt het langzaam over 7 kilometer met 15 minuten op onthoud. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda rijd je de file in tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Warmond, 7 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschut om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. De Europese Unie heeft geen eensgezinde aanpak van illegale tabaksproductie en handel. De Europese Rekenkamer zegt dat verschillen in regels en straffen illegale tabak aantrekkelijk maken voor criminele netwerken. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de Europese markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt nu regen of andere neerslag. Het is 18 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op regen. De temperatuur schommelt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem van de

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Een Kamermeerderheid steunt het besluit van mediaminister Rianne Letschert om de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is die stap onvermijdelijk door de misstanden bij de omroep. Kamerleden zeggen dat de omroep zich niet aan de regels voor integer bestuur, publiek geld en journalistieke normen heeft gehouden. Israël sluit het Britse consulaat in Oost-Jeruzalem. Minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maakte dat bekend na Britse maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Ook mogen Britse vertegenwoordigers niet meer deelnemen aan het internationale coördinatiecentrum voor Gaza. Het Rode Kruis meldt dinsdag dat 124 asielzoekers vanuit Ter Apel naar noodnachtopvang zijn gebracht. 98 naar Zuidwolde en 26 naar Pekela. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei. In Zuidwolde zaten 98 van de 100 plaatsen bijna vol. In Pekela zijn 80 plaatsen beschikbaar. De Europese Unie heeft geen eensgezinde aanpak van illegale tabaksproductie en handel. De Europese Rekenkamer zegt dat verschillen in regels en straffen illegale tabak aantrekkelijk maken voor criminele netwerken. Bijna 1 op de 10 sigaretten op de Europese markt is illegaal geproduceerd of gesmokkeld. Dan nog het weer. Op verschillende plaatsen valt nu regen of andere neerslag. Het is 18 graden. De matige wind komt uit het zuidwesten. De komende uren wordt het onbestendiger met kans op regen. De temperatuur schommelt dan rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Op dit moment een file gemeld op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein tref je langzaam rijdend verkeer over 4 kilometer met 5 minuten oponthoud.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een gaswinningsplan van de NAM voor de Wieringapolder. Volgens hen ontbreken gegevens over bodemdaling, waterbeheer, natuur, infrastructuur en de gevolgen voor inwoners. Ze vragen om aanvullend onderzoek. TFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. TFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben afspraken gemaakt. De kunst- en antiekbeurs wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 kwamen ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Iran zegt bij de ingang van de straat van Hormuz een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept. Volgens de revolutionaire garde gaat het om een van de modernste onbemande toestellen dat mijnen kan opsporen en voor surveillance wordt gebruikt. De Verenigde Staten hebben het verlies niet bevestigd. Door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding zijn sinds dinsdagmiddag 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Andere vluchten hebben vertraging en kunnen later alsnog worden geannuleerd. De luchtverkeersleiding meldt dat een oplossing is gevonden en het systeem zich begint te herstellen. Nu nog het weer. De komende uren blijft er kans op regen. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 16 graden. De wind is matig en komt uit het zuidwesten. Op meerdere plekken valt lichte neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In het Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Die vond dinsdagmiddag plaats op straat, vlakbij een hotel. Een persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte vluchtte per auto, maar crashte na een achtervolging door de politie. Ze gingen te voet verder en werden aangehouden. Het motief is onbekend. Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een gaswinningsplan van de NAM voor de Wieringapolder. Volgens hen ontbreken gegevens over bodemdaling, waterbeheer, natuur, infrastructuur en de gevolgen voor inwoners. Ze vragen om aanvullend onderzoek. TFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. TFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben afspraken gemaakt. De kunst- en antiekbeurs wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 kwamen ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Iran zegt bij de ingang van de straat van Hormuz een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept. Volgens de revolutionaire garde gaat het om een van de modernste onbemande toestellen dat mijnen kan opsporen en voor surveillance wordt gebruikt. De Verenigde Staten hebben het verlies niet bevestigd. Nu nog het weer. Regen en lichte neerslag blijven de komende uren mogelijk. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 16 graden. Op meerdere plaatsen valt nu lichte neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
1: We zitten voor je klaar.
0: Horen we je straks?
1: De Bellijn.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. In het Zuid-Spaanse Marbella zijn drie Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Die vond dinsdagmiddag plaats op straat, vlakbij een hotel. Een persoon raakte gewond aan zijn been. De verdachte vluchtte per auto, maar crashte na een achtervolging door de politie. Ze gingen te voet verder en werden aangehouden. Het motief is onbekend. Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Helene Herbert van Economische Zaken en Klimaat instemt met een gaswinningsplan van de NAM voor de Wieringapolder. Volgens hen ontbreken gegevens over bodemdaling, waterbeheer, natuur, infrastructuur en de gevolgen voor inwoners. Ze vragen om aanvullend onderzoek. TFAF blijft de komende 10 jaar in Maastricht. TFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MEC Maastricht en de provincie Limburg hebben afspraken gemaakt. De kunst- en antiekbeurs wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. In 2025 kwamen ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Iran zegt bij de ingang van de straat van Hormuz een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept. Volgens de revolutionaire garde gaat het om een van de modernste onbemande toestellen dat mijnen kan opsporen en voor surveillance wordt gebruikt. De Verenigde Staten hebben het verlies niet bevestigd. Nu nog het weer. Regen en lichte neerslag blijven de komende uren mogelijk. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 16 graden. Op meerdere plaatsen valt nu lichte neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Leuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Het centrum moet komen in een gebouw aan de Handelspoort. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. De raad bespreekt het voorstel op 24 september en besluit op 8 oktober. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. De Houthis zeggen dat ze met raketten en drones installaties van Saoedi Aramco in Abba, Najran en Jazan hebben aangevallen. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden uitgebroken. Iran zegt een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept bij de ingang van de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media kan het toestel mijnen detecteren en toezicht houden. De Verenigde Staten bevestigen niet dat een drone verloren is gegaan. Een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een oude model defect raakte. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de maatschappelijke raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De raad geeft omwonenden advies aan het kabinet over Schiphol en de omgeving. Ook SGP, PRO, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP en Volt steunen het voorstel. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op een bui. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het west-noordwesten. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het college van Terneuzen doet een nieuwe poging om een asielzoekerscentrum door de gemeenteraad te krijgen. Het centrum moet komen in een gebouw aan de Handelspoort. In de herziene plannen is vooral de sociale veiligheid aangescherpt. De raad bespreekt het voorstel op 24 september en besluit op 8 oktober. Saoedi-Arabië heeft meerdere energieinstallaties in het zuiden stilgelegd na nieuwe aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. De Houthis zeggen dat ze met raketten en drones installaties van Saoedi Aramco in Abba, Najran en Jazan hebben aangevallen. Volgens het Saoedische ministerie van Energie zijn op meerdere locaties branden uitgebroken. Iran zegt een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept bij de ingang van de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media kan het toestel mijnen detecteren en toezicht houden. De Verenigde Staten bevestigen niet dat een

0: verloren is gegaan. Een Amerikaanse bron zegt dat meer dan een dag geleden een oude model defect raakte. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de maatschappelijke raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. De raad geeft omwonenden advies aan het kabinet over Schiphol en de omgeving. Ook SGP, PRO, Partij voor de Dieren, D66, CDA, SP en Volt steunen het voorstel. Nu nog het weer. De komende tijd is er kans op een bui. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Het is overwegend bewolkt en waait een matige wind uit het west-noordwesten. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse media-waakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controllers van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindis. De Raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. Nu nog het weer. De komende periode verandert er weinig aan het weer. De temperatuur blijft rond 15 graden. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het westen. Lokaal kan een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Noordwest Ziekenhuisgroep wist waarvan een 66-jarige anesthesioloog uit Bergen wordt verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij minstens 4 Filipijnse kinderen misbruikt. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De man werd in mei opgepakt en nam zelf ontslag. Dinsdag was de eerste zitting in zijn zaak. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager gesloten door stijgende olieprijzen. Een vat Brentolie kostte meer dan $99 na aanvallen van Houthi-rebellen op energieinstallaties in Saoedi-Arabië. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 0,6% en de Nasdaq 0,3%. De Ierse mediawaakhond onderzoekt X vanwege mogelijke overtredingen van regels voor leeftijdscontrole en ouderlijk toezicht. De toezichthouder kijkt of kinderen worden beschermd tegen video's met pornografie, extreem geweld of wreedheden. Ook zijn er zorgen over de werking en vindbaarheid van de controllers van X. De Tweede Kamer wil medewerkers van de luchtvaartsector weren uit de Maatschappelijke Raad Schiphol. Een meerderheid steunt een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Gindis. De Raad adviseert het kabinet namens omwonenden. Luchtvaartmedewerkers kunnen wel via organisaties meepraten. Nu nog het weer. De komende periode verandert er weinig aan het weer. De temperatuur blijft rond 15 graden. Er is lichte bewolking en een matige wind uit het westen. Lokaal kan een bui vallen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.